deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: We are officially the hottest AM station.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Erades Wijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen 2 Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het Hof. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

body. Give me body, body. Give me your body.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen 2 Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam, bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten vertraging.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Beleef de

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen en buiten. Buiten deuren. Dus

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer heb je nu 10 minuten vertraging.

0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Elo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd, maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur oponthoud.

0: Goedemorgen. Een uur lang terug naar de jaren 80.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Het weer, hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten op onthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33, Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk.

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd, maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maastricht, heb je bij Boksmeer nog een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70%.

0: Die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boksmeer nog een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd en daardoor is de rechte rijstrook dicht.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boxmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht.

Sting als tweede plaatje in het Zoute Uur vandaag. En een nummer uit 1985. Love is the seventh wave. Wave. Ja, mooi woord eigenlijk, wave. Een leuk feitje zometeen over I&I. En dan heb ik niet over de Zwitsers-Nederlandse zender op zee, maar over een heel ander radiostation. Blijf luisteren, want heel veel mensen weten dit niet, maar over een half uur ga ik het onthullen. Snel door met de muziek hier op KBC in het Zoute Uur. Dennis Azor, zometeen Kenneth Heath en Going Up the Country. Maar eerst Sam Cooke met die prachtige stem. Chain Gang.

The Nightfly hoorden we van Donald Fagen. Dit is KBC met het Zoute Uur. Via de stream altijd 24 uur per dag bij je.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de Schiphol-tunnel tijdelijk dicht. Dat komt door een te hoog voertuig. Dan de A28 Groningen naar Amersfoort. Bij Zwolle Centrum 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech en 2 rijstroken zijn dicht. De A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Apeldoorn Noord en Epen nog een half uur oponthoud. En tot slot de N267 Drunen richting Andel. Bij Aalburg staat 3 kilometer file met 40 minuten vertraging.

Twee titels alweer gehad in het tweede gedeelte van deze show. Het zouden uur. If I Had Words van Scott Fitzgerald.

en Yvonne Keely, zusje van Patricia Pai. Leuk nummer trouwens, het was een hit in de jaren 70. En we hadden net The Classics en Sunshine Baby. Even een leuk weetje over R&I. Nee, niet dus, zoals eerder verteld, de Zwitsers-Nederlandse zender op de Noordzee. Maar Radio New York International, R&I dus. In de jaren 80 zonden ze uit vanaf een schip voor de kust van New York. En daar waren de Amerikaanse autoriteiten niet zo blij mee. En nu zenden ze vanaf de wal, met toestemming. Op het internet tref je leuke filmpjes over dit R&I. Bootfilmpjes, dus ga even kijken. Ga het internet even op. Voor mij de tijd om aan te kondigen een hele gouden ouwe, zoals Rob Oud altijd zei, The Young Rascals en How Can I Be Sure?

Shades of Procol Harum. Een fantastisch document met hits als A Wider Shade of Pale en Salty Dog. 16 onvergetelijke popsongs zoals Homburg. Shades of Procol Harum neemt u terug in de tijd met Conquistador. Shades of Procol Harum, een LP vol poplegenden.

Even terugblikken. Na de Young Rascals, tijd gehad voor de Emotions. En I Know Him So Well, net gepasseerd van Elaine Page en Barbara Dixon. Er is meer te gaan op KBC Radio. Meld je aan. Stuur me even een mailtje via mark@kbcradio.nl.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordertunnel een kwartier vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Dat kost je 10 minuten. De A28 Groningen richting Zwolle, bij Zwolle Noord de 3 kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtauto zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Epe 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de N267 Drunen richting Andel. Bij Andel heb je nog een half uur vertraging.
9: We are officially the hottest AM station. 891.
10: Onderweg met...

Barry White. Barry Jean Carter, zo heette hij eigenlijk. Barry Eugene Carter. Maar Barry White, ja, dat vond natuurlijk veel beter. Alle stemgeluid, wat een goede producer. Hij richtte Love Unlimited op. De damesgroep. En die orchestra niet te vergeten. En ja, Barry White werd ook maar nog net geen 59, hè? 58 jaar werd hij maar. Overleed al in 2003. Dat denk ik in één naam, want ik vind hem altijd zo'n geweldige stem hebben. Maar is het al zo lang geleden? Ja, ja, toch wel. Hey, goedemorgen voor de meesten onder ons. Zorg hebben we het al avond. Good evening, Harry! Down Under in Brisbane. En er zijn ook mensen in Cairns die aan het luisteren zijn. Runner Will Me bijvoorbeeld. Ja, die doen het wel even wat kalmer aan. Dat is goed. Dat doen jullie goed, denk ik dan. How you doing, mates? Hoe gaat het met jullie? En hoe gaat het met ieder ander in Europa of in Canada of in een ander plekje in Amerika? Misschien zijn er wel luisteraars die denken nu van nee, ik ben even naar de States gegaan. Of ik ga even het voetbal kijken, maar ik heb ook de radio aan. Nou, op dit moment heb je dan een hele vroege of een hele korte nacht gehad. Ik bedoel, het is heel vroeg als je met 5-6 uur verschil, 7 of 8 uur verschil, ja, dan is het midden in de nacht. Nee, dan ben je aan het doorhalen. De meesten zullen aan het werk zijn nu of aan het werk gaan. Dus wat dat er gaat, is het een goede morgen of net middag. Dat kan natuurlijk ook in Europa. Goed dat je er bent. Live is dit KBC. Dit is Onderweg tot 1 uur. Ik rijd graag met je mee. En interactief maken we altijd weer radio. Marcel Duitser, die is er ook bij. Kun je Blödel Oldstars met Das Muss Kesseln draaien? Ook leuk voor onze Duitse Leute Freunde. Nou, dat denk ik wel. Is mogelijk. Hij trouwens heeft omgekoppeld in Gildenhout. Ik ben op weg naar Kuurne. En Kuurne moet ik niet op zijn Duits spreken, maar Kuurne is vlakbij Kortrijk. Ja, daar wonen niet zoveel, ja, tijdelijk rijke mensen in Kortrijk. België dus, oké. Okay. Ik ben er de hele uitzending bij. Oké, dankjewel voor de waarschuwing, Marcel. Kantje. Ik zal kijken voor jou of ik het kan laten horen. Ik kan het zeker laten horen. Vind je het leuk? Als mijn Duitse Leute Freunde ook al auch da sind, dan is het helemaal feest. Edwin is erbij. Ja, dat is gezellig. Arjen heeft zich gemeld. Lambiek, Dirk. En een verkeersmededeling van Ruud zie ik zojuist op mijn beeldschermpje. Het gaat over Duitsland, over de A5 van Karlsruhe richting Basel. De weg is dicht na een ongeval waarbij ook een vrachtwagen is betrokken. Net naar het traject Neuenburg. De andere kant op 10 kilometer stauw met zo'n 20 minuten vertraging. Nou, dan hebben we dat toch alvast even te pakken. Dankjewel voor het doorgeven. VK als eerste in je bericht of in een onderwerp als je het om een mailtje, als het een mailtje is wat je stuurt. Naar bob@kbcradio.nl. Even VK, de afkorting van verkeer. Dankeschön, Rudy van der Zee, van der Smeer.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew it, I knew you. Onderweg op KBC Radio. Ja. Er komt die juf, heeft de radio weer behoorlijk wat aan. Hard aan beneden, hoor ik dan. Joh, joh, ik kom mezelf helemaal terug. Hallo, Connie, doe even wat zachter. Het is al vroeg bij trouwens. Het is woensdag vandaag. We gaan de week door het midden laten zagen. Jos heeft de zaag meegenomen, dus dat moet goed gaan komen. Als zaagman ze een beetje zijn best doen straks. Op een uurtje of 12 dan komt dat voor elkaar. Laten we de eerste helft van de werkweek weer een beetje achter ons. Onderweg op KBC, Messenger Bob van Meten. Bob@kbcradio.nl. Gerbert is er intussen ook bijgekomen. Ik hoop, hoffentlich, zien meine deutsche Leute Freunde auch da. Dan ga ik zo meteen even een plaatje laten horen waar Marcel mee is gekomen. Marcel. Auf KBC Radio, de Blödel All-Stars. Gerbert, kom zo bij je hoor, voor je bericht. Maar eerst even, ja, en koffie ook, hè. Daar zitten we echt met smacht. Nee, met smart heet dat, hè. We zitten ernaast te smachten met smart. Ja, oké. Okay. Kom je één? Nee, Johan is dit van de Lamede. Of Johan ACC die zich heeft gemeld. De andere Johan, die combi 1 laat uit van levering Koet Rieseland nog even op zich wachten. Maar ik zei wel dat Edwin er is, dat klopt. Zowel Edwin T als Edwin R is van de party. Beide Edwins, ja. Edwin Tempelman, Edwin Rijming. Nou, laten we met Edwin Tempelman even beginnen. Rettekatet, morgen Bob, we zijn erbij. Laden in Geldermals en door naar Stadskanaal. Ik doe even de groetjes aan Barrakees uit Hengevelde. Tijdens het ramenlappen luistert hij mee. Nou, maar dat is even gezellig. Oude glazen was het. Barrakees. Doe hem dan ook maar gelijk even een kopje koffie. Kopje koffie, glazen was het. Met een plaatje van CCR. Altijd fijn natuurlijk. En dat vindt hij leuk. Ik ook, eerlijk gezegd. Dus dat komt goed. Koffie, CCR, jou hoor. En Edwin van Tielbeke, Edwin R. dus, Edwin Rijbink. Ben present, ik ben onderweg van Klaasie naar Veen, naar Gent. Wauw, dat gaat je lukken. En André dan, hoe is het met Dre? Dre, goedemorgen.
1: Morgen Bob, nou luisteraars. Ja, ik zit er ook bij. Nou, ja, de stand weer veranderd. Ik heb gisteren na het lossen van de vierze in Maastricht bezig spoelen bij Lunters. Toen ben ik naar RW gereden. Heb ik daar gezellig zitten tafelen met een paar bekenden. Nou, vanmorgen MOA gelaai voor Halsteren. Dat sta ik nou te lossen. Dus ik probeer zoveel mogelijk mee te krijgen. Maar ja, ik moet er af en toe wel uit om te gaan kijken en om straks een keer af te breken.
2: Ja, logisch.
1: En dan gaan we terug naar MOA en naar laai van Tilburg. Dus ik schat dat vanavond de molshoofd wordt.
0: Ja.
1: Hopelijk verenigen we de laatste keer dat dat nog kan. Dus we gaan het meemaken.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
1: In ieder geval, maak er een mooie uitzending van. De groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe terug. Ja, Kelp en Olen natuurlijk. Hè, ja. Op een gegeven moment dan, moet ik maar een keer een restaurantje gaan beginnen ergens. Of een lekker plekje. Ik passeerde vanmorgen op de A6 ook weer natuurlijk. Daarbij HJ aan de kant richting het noorden. Ook zoveel vrachtwagens weer. En bij Utrecht stonden ook weer heel veel vrachtwagens. Ook bij de A27, bij Eemnes daar. Dat zijn ook nou niet echt bepaald, althans die bij Eemnes vind ik nou niet echt bepaald de plek om te staan. Het enige wat er is een tankstation waar je s'nacht niet kunt plassen. Ja, dan weet je wel waar er gepist wordt natuurlijk. Hopelijk niet te veel naast de pot wat dat er gaat. Oké, okay. Dreen, dankjewel, goede reis. Of je andere collega's er ook nog zijn vandaag, dat gaan we meemaken. Die jongens en meisjes van Zijderlaan uit Stolwijk. We gaan het horen, we gaan het zien, we gaan het meemaken en meekrijgen. Arjen Brems, hoe? Arjen Brems. Hey Arjen, goedemorgen, wat een leuke foto's. Plaatjes stuur je altijd, emoticons, met een duimpje erbij. Je krijgt alleen maar een Bluetooth duimpje terug, want zo creatief.

0: daar gaan we even een feestelijk geheel van maken. Anneke is namelijk jarig vandaag. En ja, dat moet natuurlijk wel even gevierd worden en gefeest op de radio.
1: Gefeliciteerd!
0: Anneke de Boer is vandaag... Nou, klopt echt niet wat hier staat. 70, dat kan echt niet. Anneke is 60, hooguit. Misschien 55 geworden vandaag, Henk. Je hebt je vergist. Anneke, van harte gefeliciteerd. En of ik om 11:45 even een plaatje voor haar wil draaien. Ja, dat gaat wel lukken. Dat gaat wel lukken. Namens mij en de kinderen niet te vergeten. Ik weet niet of ze het dan hoort in verband met de gasten, maar misschien kun je audiobestandje naar mij sturen. Nou, als het lukt, gaat dat lukken hoor. Dan doe ik dat voor jou. In elk geval van harte gefeliciteerd, Anneke. En jij natuurlijk, Henk, ook met jouw wederhelft. En 70 is gewoon het nieuwe 55, denk ik dan. En Hannes van Tom Trans is er vroeg bij. Morgen! Bob en onderwegjes. We zijn er weer bij vanmorgen geladen in Wilbertoord. En nu onderweg naar Pilon. En ik rij nu op de barak. Nou, lekker. Langs de frituur. De fratuur. Bob dubbel op. Ik doe een gooi in een duit in het zakje. Ik denk aan de Walkers. Nou, dat had ik helemaal niet gedacht, moet ik je zeggen. De Walkers uit Limburg natuurlijk, ja. En heb je ook het nummer van Jay Bastos? Juan Bastos, Loop Die Love. Volgens mij heb jij De Zomer in de Bol, Hannes van Tom Trans. Dat kan bijna niet missen. Na de muziek, na de verkeersinformatie van de ANWB. Meer muziek hoor trouwens. Tot zo.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Komend weekend gaat in Duitsland een aantal snelwegen dicht door werkzaamheden van vrijdagavond tot maandagochtend. De A1 Bremen richting Lübeck is afgesloten bij Hamburg-Harburg. De A1 Münster richting Dortmund gaat dicht tussen Kamen en Dortmund. De A3 Passau-Neurenberg gaat in beide richtingen dicht tussen Hengersberg en Knopen Deggendorf. De A44 Duisburg-Essen is al de hele week dicht door werkzaamheden aan een brug bij Mülheim. Ook deze weg gaat maandagochtend vroeg weer open. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. In Zwitserland is de A2 Basel-Chiasso in beide richtingen dicht door onderhoudswerkzaamheden bij de Gotthardtunnel. De afsluitingen zijn alleen in de avond en nacht, steeds van maandag tot vrijdag, van 8:00 s'avonds tot 5:00 de volgende ochtend. Dit duurt nog tot 26 juni.
0: Dankjewel Wijnand bij de ANWB voor de Europese reis- en verkeersinformatie, exclusief bij KBC. Hier is Blödel, All Stars. Ja, wat een grappig plaatje. Luister goed.

0: Nou, tempo zit er goed in en dat is leuk. Hier is leuk bij dit nummer van Blurdle All Stars. En ik leer ook weer, de middelbare school Duits is voor mij alweer even achter de kiezen. Flink vaart maken, het moet goed knallen, daar komt het op neer. Dat is eigenlijk de vertaling van Das muss kesseln. Ik dacht eerst heeft te maken met kessel of kassel, maar dat is niet waar hoor. Das muss kesseln. Kessel schrijf je ook niet met een hoofdletter, dus het had ook geen plaatsnaam kunnen zijn. Het moet gewoon goed knallen. Das muss kesseln. Nou, dat heeft het dan ook gedaan bij deze. Marcel Duitser wist dat natuurlijk. Ja, maar dat is logisch als je Duitser in je achternaam hebt zitten. Jongen, jongen, zeg. Nou, het is een lekker dag hier vandaag. Dat wil zeggen, het is een vruchtbare dag in de geschiedenis. Het is vandaag de 17e en woensdag de 17e. Staat ook op mijn wc-kalender. Ja, het klinkt heel gek om erover te hebben, maar het is echt wel waar. Al zijn er de verjaardag van Eagle Sky, Peter Leijendekker.
1: Congratulations!
0: Ah, ik had hem vanmorgen al eventjes een appje gestuurd. Want hij zat er al vroeg bij het Utrechtse. Los in Parijs uit dus welis nietus vandaag. Oké, nou. Maak er een goede dag van. Die felicitatie is niet onopgemerkt gebleven. Ook de buschauffeur, jouw goede maat Vincento. Vincent van Bochhoven. Morgen, Eagle Sky is vandaag jarig. Dus even een felicitatie van mij. Nou, bij deze gedaan. Peter, maak er een goede werkdag van. En ach joh, laat je niet gek maken joh. Nou, Marcel Duitser zat er ook vroeg bij, weet ik. Vanmorgen bij Radio M Utrecht, waar ik het ochtendprogramma doe. En hij zegt, morgen, ja, uiteindelijk ben ik inderdaad chauffeur geworden. Want Marcel die schreef dat hij een zandauto kreeg, hè, voor zijn verjaardag. Een van de verjaardagen toen je kind was, in de 70's. Nou, ik ben uiteindelijk chauffeur geworden, zegt hij. Ik begon met 1 pk, toen toch echt wel 75 en nu 460 pk. En meer zal het niet worden. Want één deze dagen, 49 jaar aan het werk. Redelijk gezond, gaat me goed af, zegt hij. Ja, vandaag bijvoorbeeld een klein rondje Hamburg is te doen. Dankjewel voor de leuke foto's die je meestuurde van de trekker. De tractor, maar ook de vrachtwagen, niet te vergeten. Ook een trekker natuurlijk. Onderweg voor Van Doorn, wat een mooie combinatie heb je trouwens. Mooie trailer. En ja, dat paardenrennen vind ik ook nog mooi om te zien. Nou, lekker dag hier, Michel. En laat je niet gek maken. Ja, Lambiek is erbij. Krijgt van mij een duimpje terug. Dat is Dirk, hè? Dirk van Gardingen. Leuk dat je er weer bent, Dirk. Zoals gisteren en eergisteren ook. De MRC Mossel. Even kijken wat hij voor foto's stuurt. Dat is een complete collage. Nou ja, in 5 foto's praat ik wel bij. Jou dan, zeg maar, wat ik zie. Ja, goedemorgen. Ik zie wat jij niet ziet. We zijn er weer bij, zegt Luc. Gisteren tussen de buien door toch nog een mooi stukje gewandeld. En dat ga ik vandaag ook weer doen. Ja, je moet wat met je vrije tijd. Oh ja, jij zei gisteren dat je pas donderdag, dus dat is morgen pas wat kunt doen. En je zou naar die ruïne gaan lopen. Dat heb je ook gedaan. Ik zie hier de foto's. Leuk. Op een heuvel. Ja, vandaag even wachten, net als gisteren, hè, met gaan lopen. Totdat dit programma afgelopen is. Leuk om te zien trouwens. Doe me wel denken dat ik vroeger met mijn ouders bijvoorbeeld ook naar Duitsland ging. Kreis Steinfurt. En dan het plaatsje Tecklenburg. En dan gingen we ook wel lopen. En ik had echt een pleurishekel aan wandelen. Maar mijn vader vooral. Het kan best dat hij nu luistert hoor. Hij wordt maandag 86, maar hij luistert vaak naar onderweg. Vroeger luisterde ik, moest ik naar hem luisteren. En tegenwoordig luistert hij al een tijdje naar mij. Dat is wel leuk weer. Hè? Pa, goeiemorgen. Ik wilde zeggen, hij hield wel van wandelen. En dan gingen we een stukje wandelen. En dan waren we zogenaamd de weg kwijt. En waren we 10 kilometer aan het omlopen. Nee, dat was leuk. Maar goed, dat was ook wel weer gezellig. We gingen meestal een restaurantje opzoeken. En in die 70's was het vooral zo dat je in Duitsland bijvoorbeeld op een zondag aan het wandelen was. En dan was je lekker aan het passeren. En dan kwam je aan in het plaatsje wat ongeveer uitgestorven was. In dat dorpje waar je dan kwam. Ik noem even een plaatsje in het gebied waar ik het nu over heb. Wat me bijgebleven is. Brochterbeck. En dan kwam je bij een Duitse knijp aan die dicht was op zondag. En het restaurant ook. Dus nee, dat was niet zo'n feest. Kon je gewoon lekker 10 kilometer teruglopen. Maar ja, ach, we hadden elkaar niet te geloven. Wat een jeugd heb ik gehad. Verder geen klagen hoor. Zeker niet. Leuke herinnering. En ik zie dat hier op die foto, die wandeling die jij gisteren hebt gemaakt. Luc, dat vind ik echt leuk om te zien. Dus dat doet me wel heel erg daaraan denken. Van Duitsland in de gedachten mij en Frankrijk of België gaan we inderdaad wel naar België, echt waar die woont. En

0: van Beter.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Het weer. Af en toe wat regen. Verder zonnig met maximaal tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat bij Lexmond een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A28 Groningen naar Zwolle, bij Zwolle Noord 8 kilometer file met 1 uur oponthoud. Dat komt ook door een kapotte vrachtauto. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de N267 Drunen richting Andel, bij Aalburg 20 minuten vertraging.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: ja, Creedence Clearwater Revival onderweg op KBC Radio. Op vele verzoeken, vandaag in het bijzonder, aangeboden door Edwin. Voor Barrekees uit Hengevelde, lekker ramenlappen, heerlijk. Kopje koffie, glazen wasser erbij, ja, helemaal voor elkaar. Goed zo. Edwin, hou hem tussen de lijnen. En dank voor jouw input vandaag. Onderweg bij KBC Radio. Dit programma is er ook via Hollands Palet, Den Haag Totaal en ook via Barreganenradio.nl. Ja, die Gerrit, die Barregane, die gaat er weer voor volgens mij zondag. Tussen 11 en ja, misschien wel 3 uur. Als hij er zin in heeft, haalt hij de hele zondagmiddag door. Maar vanaf 11 uur weer. Via Barreganenradio.nl. Dit programma wordt er ook altijd via meegegeven. En dat zie ik ook aan de berichten binnenkomen. Ook uit Canada vandaan bijvoorbeeld. Contacten die de Barregane zelf heeft. Dus dat is wel leuk. Zo, tot zover de reclame even voor anderen. Hè? Natuurlijk, ja, zo ben ik dan ook wel weer. Maar Gerrit Barregaande, dat is er eentje van ons natuurlijk. Hè? Ja. Chrisje is erbij. De tuinman en de tuinvrouw melden zich ook weer. Bij het meer van Annecy. Gaan ze nou parachutespringen? Ik ga dat zo even goed bekijken op de foto. Dat is misschien wel heel erg eng eigenlijk, ja. Nou. En de jarige Job, in dit geval Peter Leijendekker, Eagle Sky, doet even de groeten aan... en de groeten van Mini Pluto. Zoekt zijn buut nog. Bot nog, zo staat er. Jep, Euro Disney heeft weer patatas. Het is allemaal wat. Lekker bezig geweest voor de koude voes. Zorgt Peter vandaag weer voor de lekkere patatjes, zeg maar, in Euro Disney. Goed bezig geweest, want daarom Parijs natuurlijk, ja. Nou, ik bedank iedereen maar even voor de felicitaties. Ze stromen binnen. Dus Peter Leijendekker. Je ziet er goed uit, jongen. Echt waar. Fotootje hier getuigen. In de vrachtwaggel. Ja, zeker wel. Smile om de mond. En dat is belangrijk natuurlijk. Hè? Op je verjaardag helemaal. De winnaar toe. Gerrit. Ik mag vandaag 63 kaarsjes uitblazen. Wat een vruchtbare dag vandaag. Niet te geloven.
1: Gefeliciteerd.
0: Gerrit Bijlsma. Gerrit, je weet wel, van Brouwer op Urk is onderweg. Naar het pittoreske Urk liet hij vanmorgen al even weten. Vanuit Zuid-Duitsland onderweg. Fotootje was al getuige van het feit dat het een mooie zonnige dag aan het worden is. Of dat nog zo is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat je dus vandaag jarig bent. Gerrit, gefeliciteerd. Het zal wel gefeest gaan worden op Urk. Als je de muziek maar niet te hard zet. Want over het water gaat dat heel snel. Dan heb ik er last van. Nou wel, als jouw feestje is, heb ik daar natuurlijk geen last van. Gefeliciteerd. Mammoet Roodkaak, we noemden Luc al eventjes, die vandaag weer aan het spatsieren gaat. Zegt, goedemorgen Bob. Vanmorgen vroeg uit Zwitserland vertrokken met de vrachtwagen. En Ruud rijdt verder in Binsen, een beetje getankt en ontbeten. En nu door Frankrijk richting Nederland. Want ja, by the way, het is natuurlijk alweer woensdag. En alweer bijna woensdagmiddag. We hebben vandaag trouwens voor de muzikale ketting de aansluiting die je gaat maken op... Wat ook weer. Helemaal Jo van Club Tropical. Club Tropical. Nou, ik denk aan Club Tropicana, maar misschien denk je er anders over. Messenger Bob van Beet of bob@kbcradio.nl.

0: van 40 jaar geleden is ook lekker. Uit het jaar 86, precies 40 jaar geleden. Talk Talk en Living in Another World. In... Onderweg op KBC. Ja, oh, het gaat weer goed. Ik moest even naar de koffiemachine kijken. Groene lampje brandweer. Soms heb je af en toe een lampje dat je denkt van, hè? Waarom knippert het oranje? Maar misschien moet hij even opwarmen. Dan ken ik het apparaat al een tijdje, maar nee, het gaat goed, toch? Ik check even hoor, want de eerste liefhebber van koffie staat wel in de lijn, denk ik dan. Even kijken hoor, ik ga het proberen. Groen lampje, ja! En toeval wil ongetwijfeld niet dat Martien er ook bij is. Ja, de tuinman en de tuinvrouw bij Annecy zo meteen. Maar eerst even naar Martien.
1: Hey, goeiemorgen. Onderwegjes en Bokkie. Ja, daar is hij weer. Net Amiens gelost.
0: Oh, Martinus.
1: Ja, Amiens, je laat die eerst weg.
0: Dus. Ah ja, maakt niet uit. Maar goed. We weten makkelijk
1: ja, zo. Ja, nou, ik had er nou een 3 uit vandaag. Drie. En dan heb ik even een pan de chocola gegeten.
0: Oh, lekker.
1: En nou ga ik naar Flixenburg. En verder naar beneden. Richting Parijs werken. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel ik het doe vandaag. Zie ik wel weer.
0: Lekker makkelijk.
1: Ik morgen leeg te wezen.
0: Zeebal is blij met je. Ja.
1: Nou, voor de rest. Begint een beetje benauwd te worden hier zo. Maar dat zal in Nederland ook wel wezen.
0: Nou, het wordt wel een beetje krap.
1: Dat is het eigenlijk. Dus klopt, ja. Bij deze, iedereen een hele fijne werkdag.
0: Mm-hmm. Koffie?
1: En als je voor mij nog een bakkie kostie hebt, Bob, dan ben ik weer tevreden. Ja, later.
0: Later. Regelen we allemaal. Chippy, Martin, van Zeeman. Nou, ja, drukkend warm. Het begint hier ook een beetje benauwd te worden. Dat wil zeggen... Ik klaag niet, ik heb het raam open. Ik kijk uit over een beetje golfjes. Het waait een beetje hier. En dat geeft toch wel wat verkoeling, denk ik dan. En ik probeer het even uit te stellen. Why, weet ik niet. Maar de airco aanzetten. Ik denk, nou ja, zolang de frisse lucht binnenkomt. Hebben we voor elkaar. Hemaljo van Club Tropical. Je zou erop aan kunnen sluiten. De Culture Club. Als schakel, zegt Philip. Ja, dat kan. We hadden hiervoor namelijk Chan Chan van de Buena Vista Social Club... en daarvoor Club Nouveau met Lean On Me. Input van Hannes volgens mij. Ja. Lean On Me. Leuk nummer. Van Bill Withers eigenlijk, maar het origineel. Werd in dit geval gisteren al overtroffen... door de eerste schakel in de muzikale kenning van Club Nouveau. Jij denkt aan Culture Club, Philip. Dat vind ik best leuk eigenlijk, ja. Eens kijken of we daar een start mee kunnen maken. Trouwens in dit uur nog een tweetal nummers van een en dezelfde artiesten. Ja. Bob Dubbelop. Christian van Wendrich, ik moet eerst even naar Martien, anders wordt hij boos. Nou ja, de tuinman houdt het half cool, samen met Rudy zijn tuinvrouw. Mooie foto's gestuurd hoor, vanaf de locatie in Frankrijk. Boven in de bergen, met de auto hierheen en nu aan een wandeling gaan beginnen. Zo, lekker spatsieren. Oh nee, het is wandelen natuurlijk op zo'n Frans, ja. Je zit hoog volgens mij daar zo op de berg. Je zit even naar beneden te kijken namelijk, en er zijn bergen nog hoger... Maar er zijn ook bergen nog lager. Maar je zit ongelooflijk op een hoogte. Goed dat je er met de auto naartoe gegaan bent. Zeg, het is een call van jouw welste. Ja, dat meer van Annecy vind ik ook prachtig, hoor. Doen we het meeste denken aan het meer van Genève. Ik denk dat het wel vergelijkbaar is. Een mooie blauwe kleur. Zo'n azuurblauwe, azoelblauwe kleur, moet ik zeggen. Best oké. Okay. Christian, Vendrich, dankjewel. Tuinman, tuinvrouw, veel plezier nog daar in La Douce France. Chris heeft net gelost in Kloppenburg, Duitsland en nu op huis aan. Nou, een klein stukje de grens overwip en dan ben je er, Chrisje van Vendrich. Bob. En allemaal, gisteren stond ik te lossen precies tijdens je programma. Van tevoren 5 uur staan wachten totdat ik kon lossen in het Duitse Hamburg. Uiteindelijk dus leeg, maar helaas niet genoeg om thuis te komen. Maar dat gaat vandaag wel lukken hoor, dat gaat vandaag zeker lukken. Oh. Je haalt wat door elkaar, zegt Marcel. Ik was er vanmorgen niet bij, hoor. Was weer bij de fysio. Jij was er niet bij, dat zei ik inderdaad wel, ja. Nou ja, sorry. Ik weet dat Peter erbij was en de buschauffeur. Was nog iemand dan? Nou ja, dan denk ik er maar over na. Korte termijn geheugen, Marcel. Hè? Ja, dat doet zijn werk hier zo. Of juist heel erg goed en is niet zo fijn. Dankjewel. Heb ik me vergist. Morgen Bob en alle luistervinkjes. Rimco hier, Rimco Soederhuizen. Ons Peter de Jong, Peet van EGT, Erik Groottransport, is ook vandaag jarig. Wat een vruchtbare dag, zei ik al eventjes, hè.
2: Gefeliciteerd.
0: Zo, die is ook weer een jaartje ouder geworden. Dus van harte, amigo, namens Rimco. En mij ook natuurlijk de felicitaties aan jouw adres, Peet van de EGT. Dat is Peet. Canada meldt zich, Robert en Avis erbij wensen. De eerste Canadees. Wil je koffie? Ik teleporteer het even.
2: Gefeliciteerd!
0: Ik teleporteer het even. Je moet wel de juiste knopjes drukken natuurlijk. Anders gaat het helemaal niet goed. Dan krijg je de felicitatie. Terwijl je niet jarig bent, krijg ik daarmee klachten over. Terecht natuurlijk. Onderweg op KBC. Ja, welke bom dubbel op ga ik doen zo meteen? Hè? Ik weet het al. Ja, ik weet het al. Jij nog niet, maar dat geeft niet. Het is leuk. Komt er zo meteen aan. Komt er zo meteen aan. Michel was er wel bij vanmorgen, dat heb ik gezegd. Dus niet Marcel, maar Michel. Misschien heb ik dat op elkaar gehaald, want die had het over de zandauto. Nou ja, oké. De Tukker Tarzan was er ook al vroeg bij vanmorgen. Dus nu pas een berichtje, nou ja, vroeg. Half uurtje geleden. Bob, onderweg vrienden, vannacht op de grens bij Hamelandroute gestaan. Bij de Hamelandroute. Is dat de weg naar Hamelen? Daar ben ik wel eens geweest, samen met mijn ouders. Ik was echt nog klein, in de jaren 70. De rattenvanger was overal terug te vinden. De bekkerij kun je allemaal muizen kopen. Gemaakt van, althans toen, hè? Van brooddeeg, ja, zo is het. Oké, de Hamelandroute. Daar heb ik gestaan richting Nederland. En vanmorgen begonnen in Aalten. Nou, dat is net de grens over. En ik sta nu weer voor het dok in Oldenzaal. Jij durft. Jongen, een Tukker Tarzan ook natuurlijk, hè. Johan, ACC is erbij gekomen. Duimpje van mij terug. Gerben, pap, ook een duimpje van mij. Heb ik niet gezet. Gerard Groot kan zijn. GG is er ook bij gekomen. En Hans en... Nou, wat leuk. Hans is ook weer aan het rijden, want de Viking is weer terug in de Lage Landen en heeft het zonnetje meegenomen. Fijne uitzending. Nou, ik denk dat Hans nog niet aan het werken is op de een of andere manier. Als het wel zo is, Hans, dan horen we dat Hans de Viking, voor alle duidelijkheid. Nou, een messenger Bob van Meter. Bob at kbcradio.nl. Ik weet het al. Ik weet het, Bob.
3: Dubbel op.
0: Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder. Twee keer achter elkaar, Bob dubbel op. I'm wondering and deze uptight, everything is alright. Gaat hij goed, Jos? Ja, hij is druk bezig met de houtzaag. Een stukje hout erbij in de week moet door het midden. Het is 12 uur, mensen. Ja, het is altijd wel fijn om dit te kunnen meemaken. Onderweg op KBC Radio. Zo, het is een taaie materie volgens mij. Je hebt echt je... Nou, echt je tanden weet je te zetten in de dikste boom wat dat er gaat. Hoorré. Tjonge, jonge, ja. Gaat even door. En dan het tweede uur met veel post nog te gaan en muzikale verzoeken nog. En ja, we hebben al 3-jarigen gemeld. Mocht je nog iemand kennen die jarig is, dan hoor ik het graag. Gaat goed, Jos? Oké, goed. Ja, ga door. Als je iemand kent die jarig is vandaag of morgen of overmorgen, even doorgeven als het kan. Ik vind het altijd leuk om te feliciteren. Messenger, Bob van Beter of bob@kbcradio.nl. Ik zie het laatste stukje, man. Dat gaat goed, Jos, hè? Ja, dat gaat heel goed. Ja, ik denk dat hij er wel is. Bijna, ja, ja, ja, ja, ja. Zo, wat een timing. Jos, dankjewel voor doorzagen. De tweede helft van de werkweek is gestart.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt dat bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na 2 anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat file tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 10 kilometer met een uur extra reistijd. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen en Flevoland over de A7, A6 en de N50.
6: We are officially the hottest AM station.
3: Onderweg met Bob van Beten.

Ferry en zijn Roxy Music uit het jaar 1980 is dit nummer The Same Old Scene. Ik denk dat is wel weer een leuk om mee te openen. Een tweede uurtje onderweg op KBC Radio op de middengolf op AM 891. En op 1008 kHz. En natuurlijk zijn we er ook via de internetstreams van KBC Radio. Via onze website en diverse portals die het ook weer doorgeven. Radio-apps, zeg maar. TuneIn of een andere radio-app. Ja, hoe luister je? Heb je nog een tip voor een ander? Dan horen we dat ook graag. Messenger, Bob van Beethoven of bob@kbcradio.nl. 24/7 KBC. En niet te vergeten, dit programma Hollands Palet, Den Haag, Totaal en Ballengaande Radio. Onder andere geven dit ook door dit programma. Onderweg tussen 11 en 1. De eerste kop koffie is naar Canada gestuurd, naar Robert ten Haven. Er zijn nog meer Canadezen die koffie willen, volgens mij. Maar meld je dan maar even. Hè. Ik bedoel, zomaar in het Wilderweg koffie teleporteren is ook weer een beetje zonde. Ik zit trouwens ook aan de koffie. En de geur van, heerlijk. De geur van tosti's, die ruik ik hierboven. Dan komt er lekker drama open heb en ik zit schuin boven de keuken, zeg maar. Kantinejuf is goed bezig. Als je wilt, bestel maar tosti's en koffie. Kan allemaal via mij. En het kantineluik van juffrouw Corrie, dat gaat beneden gewoon open. Die bezorgt je de tosti's en ik sweep al even de koffie naar je toe. Hou maar recht. Doe gewoon even een dekseltje op. Bob en alle luisteraars, Gerbert Brouwer hier mag ook even meeluisteren. Zegt hij zelf, dat vind ik ook. Want ik heb een leuk uitje. Ik ben vanmorgen bij Arras de schenktank gaan lossen. Om 8:30 was het arrivé op twee plekken lossen en om 10:30 rondom klaar. Heerlijk gewoon. Aankomen, je kunstje doen, geen gezeur en weer weg. Het bestaat nog. Gerbert vraagt zich af of dat allemaal kan. Ja. Vanmiddag in Le Havre reinigen. Al daar morgen ook weer een toertje laden. Vraag via de radio, hoe is het met Co? Co met die nieuwe Scanico. Liedje als het kan van Frank Boeien. Doe dan maar winter in Hamburg, want dat kunnen we wel gebruiken met deze hitte. Oké. Winter in Hamburg. Waarom blijft een mooi nummer trouwens? Wel 5 minuten lang. Genieten 5 minuten lang, kun je ook zeggen. En alhoewel, namens Gerbert, veel plezier allemaal vandaag. Bedankt weer Bob, groet aan allen. En in het bijzonder aan JW, Jan-Willem, EJ, Dirk-Jan, Lambiek, Dirk is dat, en Co de Bruin. Ja, met die gouden koets natuurlijk. En Wilco en Annette krijgen ook nog eens even de groetjes. Daar moet je dan weer voor hebben van de familie, hè. Uit het Haarlems ook een berichtje. Dat komt net binnen. Ik pak het er gelijk even bij. Ik zie de mailbox knipperen. Dus goedemorgen Bob en luisteraars. Weer even een berichtje uit het Haarlemse van Erik de ABP'er. Nu administratief bezig. Pensioenaanvraag indienen bij het ABP. Dus vandaar de keuze al even gemaakt. En ik ga het nu definitief maken. Nou, wat geweldig. Op 10 juni gebeurde er wat. Iets geweldigs, iets bijzonders. En natuurlijk is het altijd mooi om dat te horen. Het is geen verjaardag, maar wel een geboortedag eigenlijk. Gefeliciteerd! Zeker is het dan wel een verjaardag. Op 10 juni werd een heel lief mannetje geboren, Olaf. En het leuke is dat Erik nu opa is geworden. Wat geweldig, gefeliciteerd zeg. Ik was er al aandacht geweest voor het overlijden van Wim T. Schippers. Ja, zeker ja. In relatie daarmee een verzoek naar Barendse Vet. Maar waar moet dat heen? Hoe zou dat gaan? Waar komt die rotzooi nou vandaan? Ja. Ik heb nog niks laten horen overigens wat in dat verband ligt. Maar het zou kunnen. Ja, dat is ook wat, hè? Nou, genieten van opa Olaf. Mooie naam. En tot de volgende. Groet van Erik, de ABP'er uit Haarlem. Zo. Erik de ambtenaar was het voorheen, hè? Dat weet je wel. Ja, die moest veranderd worden, die naam. Als je nog gewoon blijft rijden en hetzelfde werk blijft doen, dan kun je je naam mee verhuizen naar je nieuwe firma. Of je als je eigen rijder gaat manifesteren. Maar als je stopt met werken, dan moet er wel iets anders bedacht worden. Oh wel, de tuinman ook de tuinman gebleven is. En Henkie Volvo-fan blijft natuurlijk, ja, ondanks dat hij gestopt is. Ja. Hoe zou het dan mee gaan trouwens met Henkie? Nou, dat zou wel goed gaan, toch? Ja, lijkt me wel. Onderweg op KBC. Even kijken nog naar wat berichten via Messenger. Want anders begin ik heel erg achter te lopen. Ik check even het begin. Of ik iedereen meegenomen heb. Peter en Tobias waren gisteren onderweg. Ja, Kees en José, die stonden in Kaan. Gingen ze laden voor Italië. Die zullen de reis al gestart zijn, denk ik dan. Wie weet melden ze zich nog wel. Of hebben ze de uren al opgereden. Liggen ze weer te pitten in de cabine. Kan ook, hoor. Anderen hebben gehoord. De Viking is weer terug dus.
in de lage landen. En het zonnetje heb je meegenomen. Ja, je hebt ook heel veel zon meegenomen. Te veel misschien wel, Hans de Viking. En Karin is ook weer van de party, dat is gelukkig maar goed om even te melden via de radio. Goed. Nou, dan denk ik dat ik zelfs helemaal bij ben vanaf het begin. En dat is mooi. Zo nu dan glipt er wel eens iemand tussendoor met een berichtje dat je denkt van oké, had ik even moeten melden, maar ben ik dan vergeten. Dus straks dacht ik dat hij erbij was. Nu is het zeker. Een half uur geleden kwam al de post de bevestiging. Met een dikke duim van mij nu terug. Combi 1 heeft zich gemeld. Johan Groteboer. Een van de vele grote boertjes, ja. Niet te verwarren met Wim, die thuis zit. Nee hoor, Johan, Combi 1 is onderweg voor levering Oud-Riessen. Nou, Wim zit nog even thuis met zijn been. Dat is niet echt heel erg fijn. Of eigenlijk beter gezegd, goed dat je je been hebt en je voet ook, maar toch een beetje kalm aan. Nog eentje dan met een fotootje erbij. Een bakkie koffie. Dat is goed geregeld, hè, Jeroen? Van Rode, de koekjesman. Ik ben er weer bij, hoor. Vanmorgen een rondje adressen gelost in Brabant, jongen. En nu net geladen in Veghel. Dat is ook nog altijd Brabant. En nu onderweg naar Bergambacht. Kijk, dat dan weer niet, als Zuid-Holland. Om daar af te laden voor Lange Doijk. En dat is weer West-Friesland. Tevens de laatste dag van de week, want ik ben morgen en overmorgen vrij. Dit is geen prestatieverlof wat je hebt, hè, denk ik, toch, Jeroen? Nee hoor. Morgen kleuterfeest. Kleuterfeest bij de jongsten op school. Want ze gaan naar groep 3 volgend jaar. Oh ja. En de vakantie zit er bijna aan te komen. Hè? Nog, ik denk 1 week nog hierna. Hè? Of 2 weken. 2 weken nog, denk ik dan. Tot vrijdag 3 juli. Maar goed. Die gaan naar groep 3 volgend jaar. De jongste. Hè? Dat gaat de partij snel allemaal. Oh, en overmorgen. Dan is het vrijdag. Dan is mijn vrouwtje jarig, staat hier. Dus een mooie vooruitzichten. Ja, als jij niet gaat luisteren, dan denk ik dan, vrijdag, dat denk ik, mag wel natuurlijk, maar dan doe ik nu alvast maar even. Gefeliciteerd! En bedankt voor de koffie trouwens, ja, graag gedaan. Jeroen Aviateur, de koekjesman. Ik zei tot zover, hè? Ja, messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl, dat lijkt me handig. Het is 12:15 geworden, zometeen het weeroverzicht voor Europa. Maar

0: Tijdens de CC Wall Street Shuffle. En we gaan niet meer shuffelen. Het is weer geweest. Het is weer voorbij. Het is vandaag trouwens wel Wereldvuilnismandag. Laat Harry nog even weten. Dus gaan we nog aandacht besteden aan het liedje. Met een liedje erbij van André van Duin. Waar zijn de vuilnisman? Weet ik niet. Misschien wel. Het is ook de IJslandse Nationale Feestdag. Cultuur en tradities die daar gevierd gaan worden. En het is ook trouwens de Werelddag ter bestrijding van verwoestijning. En droogte. Verwoestijning en droogte. Nou, droogte alom. Drukkend warm op dit moment. Maar dat even terzijde. En vandaag op deze 17 juni kun je ook de herkomst vieren. En de cultuur van de apfelstrudel. En de apfelstrudeldag is het vandaag. Nee. Als ik dat had geweten, dan was ik wel anders begonnen vandaag. Met appeltaart. Apfelstrudel natuurlijk. Echt oud-Duits. Nou, een weeroverzichtje voor Europa. Harry, dankjewel voor het doorsturen van deze thema's. Gaan we misschien nog wel even wat mee doen. Wij zijn de vuilnisman. Andere plekken die we even onder de loep leggen. Los van de vuilnisman, bij de opstelplaats weer... op zich laat wachten op de vuilnisman. Vuilnisvrouwen zijn er ook trouwens. Hè? Ja, vuilnismensen noemen we ze gewoon even. Ja, je moet tegenwoordig een beetje... breed trekken. Geleidelijk aan vanmiddag wat meer zon in België. En ook wat regen was er in de ochtend. Nou ja, 23, 24, 25 of 26 graden kan het zelfs worden. In Midden-België aan de kust en op de Ardense toppen komt de temperatuur niet hoger dan een schabele 23 graden. Vanavond droog in België, zonnige periode. En de nacht na komende dag, dus na morgen, donderdag, verloopt vrij helder met dunne wolkensluiers en een temperatuur die naar 13 tot 17 graden gaat zakken. Morgen vrij zonnig. Her en der tropische temperaturen. 30, 31 graden. En voor vrijdag ook tropisch warm en drukkend. Later in België onweersbuien. Dat is vrijdag. En daarna minder warm, maar nog ook steeds enkele buien. 24 tot 29 graden in het weekende. Nou, Italië hebben ze ook niet te klagen. Althans, degene die echt van lekker warm weer houden. Want in Rome komt de temperatuur elke dag op... in elk geval 30, maar soms wel tot 2 of 33 graden. Dat geldt voor vandaag ook. Milaan, met minder heet weer, hebben ze daar ook niet te maken. 32 graden, hoor. Tjonge, jonge. En daarbij is er natuurlijk veel ruimte voor zon. De kans op buien is daar ook maar heel erg klein. Graadje komt erbij op veel plekken. In het weekend nog zelfs. Florence, daar wil je niet heen. Althans wel voor de stad zelf, maar 38 graden. Dan de... kan een verkoelende duik, zoals hierbij staat, geen kwaad. Een verkoelende duik in het water zorgt ervoor dat u in elk geval in leven blijft. Zo. Spanje, ook daar is het behoorlijk warm. 27 tot 31 graden aan de costa's. En in het binnenland lopen de temperaturen op tot wel 38 graden vandaag. De verkoeling is door het westen van het land. Elke dag is het daar wel een stukje koeler. 20, 22 graden. Dat is een mooie temperatuur, zeg ik dan. In Frankrijk is het niet alleen vandaag, maar de komende dagen erg warm. Richting het weekend, en dat gaan we uiteraard op uitgebreide schaal. Tropische temperaturen, 35 graden tot zelfs 38 graden in Bordeaux. En in de hoofdstad, 33 vandaag. En het loopt op naar 36 graden binnen nu en een paar dagen. Ruimte voor zon, hoef ik je niet te vertellen, is er zeker. De meeste dagen en lokale regen of onweersbui is ook niet uitgesloten. De verkoeling kun je krijgen richting Marseille, in het zuiden, maar ook in Normandië. Daar komen de temperaturen zo op 1 tot 23 graden uit. Groot-Brittannië, het zuidoosten van Engeland is het beste, voor wat betreft het zomerweer. Londen, daar wisselen zon, wolken en ook enkel buitje elkaar af. 28 graden, zo'n beetje de temperatuur de komende dagen. En in Schotland, ja, daar lijkt het meer herfst dan met de nodige regen en weinig ruimte voor zon. Temperatuur schommel een beetje, 17, 18, 19 graden Celsius. Dus op zich niet zo gek, denk ik dan, maar goed. Temperatuur veelal tussen de 20 en 23 graden in Wales, waar het wisselvallig is. Hoi. Duitsland op veel plekken een wisseling, ook van zon en wolken. Lokaal kan er een buitje voorkomen, over het algemeen is het droog. In Zuid-Duitsland, München bijvoorbeeld, gaat op 25... en Berlijn tikt de 24 graden op dit moment aan. Dat is ietsje koeler dus, niet heel veel verschil. In de loop van deze week, richting het weekend zijn we al aan het gaan... en in het weekend gaat de temperatuur steeds verder omhoog. Overal in het weekend worden de hoogste temperaturen dan ook verwacht... met zo'n 35 graden. Op uitgebreide schaal 30 tot 35 graden. Tropisch warm dus in Duitsland in het weekend. En nog even Oostenrijk en Zwitserland. In het Oostenrijkse Laagland is het best wel aardig zomerweer. Met een afwisseling van zon, wolken en toch ook af en toe regen. Met 27 graden ongeveer als temperatuur. In de berggebieden is het wisselvalliger. Met wel van tijd tot tijd de zon erbij. Maar vooral in de middag en avond ontstaan stapelwolken. En die kunnen, geldt ook voor vandaag dus, uitgroeien tot een regen- of onweersbui. In het weekend gaan de temperaturen omhoog 32 tot 34 graden. Dat is Oostenrijk en Zwitserland. Nou ja, op veel plekken ligt de temperatuur nu al op 28 graden minimaal. 29, 30 zo her en der al. Richting het weekend gaat de temperatuur sowieso in de middag verder de hoogte in. In de steden Genève en Zürich over het algemeen liggen de temperaturen zo op 2, 3, 34 graden. En de zon die is er natuurlijk geregeld bij. Maar elke dag ontstaan in heel Zwitserland stevige regen- en onweersbuien. Nou, dat is een mooie vooruitzicht, denk ik dan. Ik bedoel, een weervooruitzicht dan. Dan weet je in ieder geval wat je te wachten staat. Messenger Bob van Beten, Bob het kbcradio.nl. De Culture Club als eerste in de muzikale kettingreeks. Of doen we toch wat anders? Aansluit op Club Tropical met Hey Malio. Hey Malio, Hey Malio, Hey Malio. Anneke is vandaag jarig, Anneke in Dokkum. En voor haar ga ik de Stones laten horen. We love you. Nou, Anneke, we hebben al voor je gezongen, maar ik doe het nog een keer.
1: Gefeliciteerd!

0: toch even tegen Anneke zeggen. Anneke, fijne middag met de visite. Anneke heeft het nieuwe 55 bereikt, heb ik begrepen, van Henk, van je wederhelft. Gefeliciteerd nogmaals. Je kreeg hem aangeboden door Henk. De Stones, we love you. Nou, wij ook hoor, met z'n allen. We houden van je, Anneke. In Dokkum. Onderweg op KBC Radio. Nieuws weer, verkeer. Je kreeg het voorgeschoteld dat er nog een half uurtje te gaan met straks de muzikale ketting. De muzikale ketting, waarbij we aangesloten op Helmo Jo van de Club Tropical. Dat wordt een tropische verrassing straks hoor. KBC!
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne.

0: hoor. Er is echt niks mis met je toestel, met je apparaatje hoor. Zeker niet. Chapel Roan. Van 2 jaar terug. Good luck. Bam. Bam. Bam. Bam. Beep. Zo is het. Ja. Zo. We gaan even wat mensen horen zometeen. En we gaan ook horen de eerste schakel in de muzikale ketting. Het is nog een beetje strijd die geleverd wordt op dit moment. Wordt het bijvoorbeeld een Kantje Club? Of wordt het de Tom Tom Club? Zometeen. Of nog een ander idee. Je gaat het meemaken. Messenger Bob van Meter. Bob en KBC Radio.nl. Nou, we doen er nog een schepje bovenop. Als je nog een ideetje hebt, hoor ik het graag. Club. Tropical was de laatste. En Hemal Jo, laatste schakel in de ketting. Hoe is het met Jeroen? Jeroen Schild?
1: Ja, goedemiddag Bob.
0: Hallo.
1: Jeroen. Ik ben

0: Er ook weer bij.
1: Ja, goed gestart vandaag.
0: Nou, gisteren aan met mijn collega.
1: Ja.
0: Die dirigaat gelost. In Grossalitz. Ja, toen hebben we teruggelaten in Pampau.
1: Jij durft.
0: Daar bij Schwerin in de buurt, hè?
1: Oh ja, ja. Voormalig Oost-Duitsland, ja.
0: Een vrachtje stro geladen voor de verbranding.
1: Ja.
0: Die hebben we vanmorgen gelost in Emligheim. Ik ben nu onderweg naar Dalfsen.
1: Ja.
0: En 20 minuutjes, half uurtje. Vraag ik in het misladen. En dan gaan we naar Konneren. Dat is bij Maartenburg naar beneden aan de 14.
1: Ja.
0: Morgenochtend op tijd lossen. En dan weet ik nog niet wat de planning is. Hè.
1: Ja.
0: Nee, ik heb nu nog 7 rijuren over. Dus met 20 minuutjes dan heb ik nog 6,5 over ongeveer. Dus ik ga wel even kijken waar ik vanavond uitkom. Misschien bij Konneren een autohofje. Ja, nou ja, maak er een mooie middag van met z'n allen.
1: Doen we, Jeroen. Jij ook?
0: Dus, heerlijk, temperatuurtje 20 graden. Aircootje mooi aan.
1: En lekker?
0: Broekje aan. Ja, de fles rosé ligt al koud. En dan spreken we elkaar morgen wel weer.
1: Goed hoor.
0: Groetjes. Hoi, hoi.
1: Ja, ik zei voormalig Oost-Duitsland is niet waar natuurlijk. Het is in Noord-Duitsland, hè. Kan daar Prins Bernhard niet vandaan of zo? Of een andere uit het Koningshuis? Schwerin. In een kruisvrije stad in Noord-Duitsland, dat is het hier betiteld. Met zo'n kleine ton aan inwoners, 95.000. Oké. Maar ja, de meting is al van een aantal jaar geleden. Je kunt gelijk lezen op internet, is Schwerin de moeite waard om naartoe te gaan? Nou, de stad staat bekend als de stad van de Zeven Meren. En is alleen daardoor al meer dan de moeite waard te bezoeken. Je zult er maar moeten werken. Ik heb wat foto's gezien en Schwerin is heel mooi, kan ik je bevestigen. Maar ja, smaken verschillen natuurlijk, ja. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Eens even kijken. Philip had het over de Culture Club. Om die aan te sluiten in de laatste schakelketting gisteren. Oh, nog meer post komt er zo bij. Henk zegt nog even bedankt. Voor het draaien van de Stones, voor zijn jarige vrouw, voor Anneke. Graag gedaan, ik heb het opgenomen, Henk. Dus het komt goed. Hoop ik dat het tenminste goed gaat komen. Maak er een lekkere middag van. Dirk, die is even gaan checken of Hans Viking wel vertrokken is vandaag. Hij is dan wel in de Lage Landen met zijn Karin, maar is hij wel gestart? Nou, hij zegt... Nee, dat was jij niet trouwens. Jij hebt niet gekeken, Dirk niet, Lambiek niet. Nee. Lambiek zegt, ik moet daar weer heen naar Italië, maar niet deze week. Echt aan het lossen en dan echt weekend. Oh, wat lekker. Voor een APK bloeddruk cholesterol moet ik even doen. En het gewicht.
2: Hè?
1: Ja, nee, dat is wel slim om dat even te checken natuurlijk, ja. Goed, maar wie is dan even gaan checken of... ik las het net nog eventjes. Of de Viking wel aan het werk is. Nou, dan kom ik dan zo meteen nog wel aan terug. Op terug, moet ik zeggen. Eerst nog even naar Jos, de zager. Ja, die zegt Moderna, temperatuur. Niet te geloven, 36. Oh, dat is te Spaans, neem ik wel. 36 mensen. Oké, het is weer ongelooflijk. Ja, ik sta in de wacht om te lossen zodra ze in Singure Fringuello from Freedom Transport roepen. Dan mag ik gaan lossen. Ik ben nog even aan het wachten dus. Jongen. Gelukkig de airco aan. Dit is niet de binnentemperatuur, hè, die ik zie, mag ik hopen. Jongen zeg. Even een berichtje van ons, de drie musketeers. Even kijken, want Kees heeft hem ook gestuurd. Volgens mij een berichtje heeft JOC gestuurd. Ja, dan moet ik even kijken of ik het kan openen. Hoor. Wacht even. Ja, ik kan het lezen. Ja, ik moet hem even apart openen, maar dat doe ik heel graag voor jullie. We gaan binnenkort toch met z'n allen in Italië, toch? Met Hannes erbij en iedereen die mee wil. Zeker. Sofie en Klaas gaan we gezellig reunieren in Italië. Alhoewel, het moet niet te warm zijn, hoor. Bob, onderweg is en de rest. Onderweg naar Zwitserland zijn we hier, de drie musketeers... met 29 graden in het Italiaanse Como. Kees is net verwend. Oh, dat kan ik niet voorlezen. Dit is privé. Kees heb ik net verwend. José, zeg hem even, het is privé.
2: Ja.
1: Geintje. Kees, net verwend met een stukje pizza picante... en een heerlijke cappuccino voor ons. We rijden de uurtjes op en dan gaan we wat verkoeling zoeken. Met de hond, met Buck natuurlijk, bij een riviertje. Zo, Buck is nu al helemaal blij, dat weet ik zeker, ja. We zijn gauw naar binnen gegaan hier in Dokkum. Het regent hier, zegt Henk. Oh, dat is wat anders dan Italië bijvoorbeeld, hè. Theo Nieuwet, Theo in Canada is erbij. Wil koffie? Gaan we regelen, Theo. Vangen, komt-ie. je post zometeen, mensen. Eerst Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: de lage tonen die zijn echt hoorbaar. Voelbaar ook. Madonna en Sabrina Carpenter. Sabrina. Bring your love. Onderweg op KBC Radio. Ja, de muzikale ketting staat klaar. En nog wat berichten ook. Ik ben even naar gaan kijken. Jan Gimbis is even voor mij gaan kijken. Of het allemaal wel klopt dat hij aan het werk is. De Viking. Nou, kijk hier op de foto. Volgens mij stond die Hans de Viking zijn wagen er nog gewoon. Net even wezen koppelen op de Moerdijk trouwens. Maar volgens mij is hij nog niet vertrokken bij Intersprint. Banden. Oké. Nou, dan weten we dat weer. Maar hij is wel weer terug in de lage landen, liet hij al even weten. Ja, zo gaat dat, hè. Joop heeft zich ook gemeld. Hey Joop, Joop van Zijderlaan, Stolwijk is erbij. Je collega André die had zich al vroeg gemeld, dat weet je. Die is er altijd snel bij. En hoe is het met Gerrit de Barragaander? Die hebben we al even niet gehoord. Nou, Gerrit, kom er even bij. Gerrit, wat leuk dat je er bent.
1: Hoe het werkt ook alweer. Ja. Oh, ja, zo'n knopje indrukken, het is zo lang.
0: Ja, dat weet je wel, dat weet je wel.
1: Hey Bob, Gerrit hier.
0: Gerrit.
1: De Barragaander. Hij doet het toch?
0: Ja, zeker wel.
1: Oh, fijn. Ja, dat is alweer een tijdje geleden natuurlijk.
0: Ja, okay, maar je bent er.
1: Ik niet gesproken had. Want ik was druk met van alles en nog wat. Ik denk, ik gooi het even over een andere boeg.
0: Heel ja, goed, heel goed.
1: Twee weken even over een andere boeg gegooid. Namelijk, ik heb een nieuwe roeiboot gekocht, joh.
0: Ja. Hè?
1: Dus een beetje vrije tijd, een beetje roeien met dat ding. Een beetje
0: leuk.
1: Vissen en zo.
0: Leuk.
1: Ja. Dus, maar ik denk, ik ga je toch even wat inspreken op deze prachtige mooie woensdag.
0: Ja.
1: En morgen is het donderdag.
0: Ja.
1: En dan weer vrijdag.
0: Ja.
1: En dan kunnen we weer lekker roeien, ja. Want je moet een beetje genieten van het leven.
0: En zo is het.
1: Goed eten.
0: Ja.
1: Goed drinken.
0: Lekker.
1: En genieten van de liefde.
0: Ja.
1: Dat doet me denken aan mijn buurman.
0: Wat
1: ja,
0: dan?
1: Mijn
0: wat
1: buurman
0: dan?
1: Frans.
0: Ja.
1: Die is niet zo gelukkig in de liefde, nee.
0: Oh nee?
1: Want, dat mag je best weten.
0: Nou, vertel maar dan.
1: Zijn eerste vrouw die ging hem lopen.
0: Ja.
1: Nou, en zijn huidige vrouw die wil nu weg. Dus, ik heb alleen maar pech in de liefde. Nou, genoeg flauwkul. Bob, op links. En nu.
0: Gerrit de Barragaander. Nou, we kunnen gaan voor de Tom Tom Club. Wie weet doen we dat zometeen. We kunnen gaan voor de Culture Club. En we beginnen met de Pin-Up Club. Ja, in de muzikale ketting sluiten wij aan op Club Tropical. En Hemal Jo, dat was de laatste schakel gisteren in de muzikale ketting. Dus daar gaan we, mensen.
2: De muziekketting, schakel 1.
0: Dit is Barbarella. Met dank aan Hannes van Tontran.

0: het was leuk. Het was omstreden. Hè. Daar kwam nogal wat bloot in voor. Een beetje pikante scènes en zo. De pin-up club van Veronica die zond het uit. Met de voice-over van Alfred Lagarde kan ik me nog herinneren. In 1989 was het Barbarella. Die kwam ook in de top 40 terecht met dit nummer. We Cheer You Up in the Pin-up Club. Er was ook een aardige videoclip erbij. En dansen de dames met heel schaars gekleed. Ik weet het niet meer, maar het was een vrolijk nummer in elk geval. Oei, we hebben nog wat concurrentie. Want Erik Waasdorp, Erik, die is er ook bij. Die zegt, Joling, ticket to the tropics voor de muzikale ketting. En Eruption, een one-way ticket erachteraan. Ja, en dan hebben we nog ruimte voor Lenny Kravitz met Are You Gonna My Way? Are You Gonna My Way? Nou, ik denk nog niet dat dat gaat lukken zometeen. Maar wie weet zometeen dan weer wel. Ik weet het nog niet. Dit is de Tom Tom Club.
1: De muziekketting. Schakel 2.
0: Under the Boardwalk uit 81.

0: club op KBC. Ja, want we willen er nog eentje laten horen. Hè. Het is op weer bijna 1 uur. De tijd gaat weer veel te snel, hè, mensen. Jongen, jongen. Vind ik, hoor. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl staat weer morgen voor je open. Zijn er echt alweer bijna 2 uur voorbij? Of heb ik zitten slapen of zo?
1: Nee, ook niet.
0: Wel 2 bakken koffie zelf naar binnen gewerkt. Dus wil er nog iemand een bakkie of een tosti? Dan kun je dat, of alle 2. Dan kan ik het 4 mij bestellen. Hè? Dat kan. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En vervangen voor wie er dichtbij stond. Dat is deze kop koffie. Nou. Onderweg op KBC. Het is erg druk. We zijn naar binnen gegaan voor de regen. Nog even een mededeling van... in Dokkum is het behoorlijk aan het regenen op dit moment. Bij mij is het nog droog. Drukkend warm her en der. Dus dat ontaart zich vaak in een flinke regenpartij. Dat was ook een cadeau, zegt Henk. Ja, dat is ook leuk natuurlijk om het daarover te hebben. Als je regen, dat is ook geen afstraffing in dit geval. Is het wel even lekker natuurlijk, ja. Een verfrissend buitje op de verjaardag van Anneke in Dokkum. Goed zo. Nou. Oh, Hannes nog even inhakend op de pin-up clubs. Ik zie ze nog op tv. Hoeven ze tegenwoordig niet meer te doen. Nee, er is tegenwoordig genoeg porno. Beschikbaar via internet. Toen niet natuurlijk, ja. Dus dan keek je... Nou ja, dat noemen we geen porno. Ik bedoel, ja. Ja, ik heb wel eens 2 vrouwen het met elkaar zien doen in de pin-up club. Ik moet je wel zeggen... Daar werd wel flink naar gekeken. Ja, wij kijken er ook naartoe, hè. Ja. Niet om het te leren, natuurlijk niet. Maar dat kwam niet voor, natuurlijk. Dat kwam niet voor dat dat op tv kwam. Maar goed, oké, dat terzijde. Hoe weet je dat, zegt Hannes. Nou, ik keek ook, zeg ik net vroeger, Hannes. Hou hem tussen de lijnen, joh, hé. Hey. Alles. TomTom Club, heb je gehoord, Martin? Was jouw suggestie? Mensen, we zijn er doorheen. Tot zover deze onderweg mede mogelijk gemaakt door jullie. Maak er veilige kilometers van, een fijne werkdag en heel graag tot morgen. Rond ik af toch met een dieetje ook van Cowboy Phil. De derde schakelende kitting. De kultje.

0: eens afgelopen zijn met al die oorlogen. Alleen nog even Rusland, Oekraïne. En als de rest ook een beetje vrede gaat verlopen de komende jaren, zou het al heel blij worden, eerlijk gezegd. De Warsong Culture Club bij KBC.
1: De muziekketting, schakel 3.
0: Tot morgen.

0: sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt. Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd. Het weer: in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: ABC Radio. Jouw hits. Jouw hits. Jouw station.
1: Hier hoor je alle hits. KBC.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, zijn bij Rotterdam Overschie twee rijstroken dicht en dat kost je een kwartier. En op de N267, Drunen richting Andel, bij Aalburg heb je een kwartier vertraging.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits van de Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paolo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdrage aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe. Het weer: in het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en dat zorgt voor 10 minuten vertraging.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De 38-jarige Belg die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Het weer: in het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan het beste via Dordrecht over de A15, A16, A17 en de A59.
10: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
3: Bel ons 020-679-0052.
2: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug, maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Mi amigo.

Het zou je maar gezegd worden, hè? Your love keeps lifting me higher and higher. Van Jackie Wilson. Liedje uit de jaren 60. Dat is toch weer heel erg lang geleden. Maar goed, toen lagen er al zenders op zee. Hè? Radio Veronica bijvoorbeeld. Even een andere zender. Joop Verhoef van Mi Amigo. Bijvoorbeeld. We zijn hem niet vergeten. Later meer. Maar eerst de hits van de zeezenders dus. We plakken er vier achter elkaar. Te beginnen met een Duitsstalige van Peter Maffay. Het was een grote hit in gans Europa. Und es war Sommer. Door heel wat artiesten op de plaat gezet.

Bad Red Wine, dit was UB40 en daarvoor een van mijn favorieten uit de jaren 70. T.S.O.P., The Sound of Philadelphia, met het orkest Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. KBC.

0: eerste uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Mark van Amstel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor Kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.

0: minuut of zes geleden, dat vond ik zo leuk. South Africa van Revelation Time en Ruud Gullit, jawel, uit de jaren 80. En net My Sharona gehad van The Neck. Joop Verhoef, de sympathieke radiocollega die in 2002 in Enschede overleed, werkte in de jaren 70 voor Radio Caroline, Radio Atlantis en, last but not least, Radio Miamigo. Hij maakte bandprogramma's voor deze zender in Playa de Aro, het verbanningsoord voor de heren in Catalonië. En later begon hij een bedrijf voor jingles en commercials. En voor Omroep Flevoland produceerde Joop in de jaren 90. Ik werkte toen bij Flevoland het non-stop-programma De Nederklinker. Door Maestro met de muziek.
1: Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, danse pas la danse, c'est comme ça. Venez m'apprendre la danse, danse et la danser avec moi.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Natuurlijk, ik hou van gezelligheid. Van lekker ontbijten met z'n allen. Maar ik let er wel op wat er op tafel komt. Goed brood, verstandig beleg en daartussen plantaardige Wayang Light. Wayang Light, natuurlijk lekker.

Even in de achteruitkijkspiegel. We hebben Yves Dutheil gehoord. We hebben Aretha Franklin gehad met dat geweldige nummer Respect. En net Tina Turner, Typical Male, beide dames helaas overleden. Ik trek de kuierlatten, ik verlaat de studio. Laat je achter bij meer mooie muziek hier op KBC Radio.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar 1 land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skripetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skripetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden 2 verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen. En dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat nu aan de zuidkant van Rotterdam. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15 bij de afrit Brielen. Die afrit is in beide richtingen dicht en ook de oprit op de

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het.
3: Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al een miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat 2 van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenoten heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. En dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielen. Op de A15 zijn in beide richtingen de afritten naar Brielen naar de N57 dicht. Dat levert op de A15 zelf lange files op. Vanaf Rozenburg tot Spijkenissen ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rozenburg en Oostvoorne een uur vertraging. Maar ook op de N57 daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting knooppunt Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij knooppunt Lunetten ook een lange file op vanaf knooppunt Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is voor een woensdagmiddag een behoorlijk drukke avondspits met veel bijzonderheden. Vooral veel vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Die is in beide richtingen dicht. Op de A15 daardoor in beide richtingen lange files. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 ook 50 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer een half uur vertraging, ook door slecht wegdek. En door de problemen bij Brielle op de A15 is het ook vastgelopen op omliggende wegen, zoals de N218 Oostvoorne-Spijkenisse. Bij Spijkenisse ook 20 minuten vertraging.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt €500 miljoen uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jessegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer €1 miljard in de Oekraïnse productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen zijn de afritten Brielle dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Daar sta je nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Windkracht 6.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 door een ongeluk bij de afrit Brielen. In beide richtingen is de afrit bij Brielen dicht. Dat levert ook in beide richtingen lange files op. Van Europoort naar Rotterdam is de vertraging nog 35 minuten tussen Rozenburg en Spijkenisse. De andere kant op tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne ook nog een uur vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuiken en Boksmeer 25 minuten op onthoud door asfaltschade. En door het ongeluk op de A15 is het ook vastgelopen op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Daar ook 35 minuten extra reistijd.
7: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
8: Brik.
7: Ja, Brik, kom maar.
8: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
10: Koop je CB bij KBC.
11: Roger.
10: Ga naar kbcimport.com.
12: We are officially the hottest AM station.
13: Windkracht 6 tot

0: Windkracht 6 tot 7. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde wapens. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen bij de afrit Brielen. De weg is inmiddels weer vrij van Europoort naar Rotterdam, maar er staat nog wel een lange file op de A15 tussen Rozenburg en Spijkenisse. De vertraging is daar 35 minuten. De andere kant op richting de Maasvlakte zelfs nog een uur vertraging. Daar is de afrit naar Brielen nog steeds dicht naar de N57. En verder nog een lange file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten door asfaltschade.

0: KBC Radio. Jouw
1: hitstation. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog vertraging aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Briele en Spijkenisse is de vertraging een kwartier. De andere kant op zelfs een half uur vertraging. En dat komt omdat in beide richtingen de afrit Briele nog dicht is. Daar is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld en ze zijn nu aan het opruimen. Daardoor ook file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne bij Geervliet. Daar sta je ook nog 10 minuten in de file.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buitenslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een derde verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EWI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buitenslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buitenslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: talk about.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

is Ewald van Lint met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws. We are officially the hottest AM station.

0: Dit is KBC Radio. KBC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.